0: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht.

0: langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Goedemorgen allemaal. Je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Het is woensdag vandaag. We zitten in het midden van de week. Een week die op het vlak van school wel eens heel spannend zou kunnen worden, want de examens zijn bezig. Of de blokperiode op zijn minst. En dit is Johan Verminnen.
1: Twee

om er vanochtend nog eens bij te hebben. Johan Verminnen en de mooie dagen. En hoe zit het met de beloofde mooie dagen naar het einde van de week toe? Wel, het zal nog niet echt voor vandaag zijn. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met vooral deze namiddag opnieuw buien met kans op onweer. De maxima die liggen ergens tussen 14 en 18 graden. En de wind die waait matig uit het zuidwesten, ruimend naar het westen. Het zal straks hard gaan waaien, met mogelijke windstoten tussen 60 en 70 km per uur. Dat betekent dus, als je met de wagen onderweg bent, of straffer nog met de fiets, wees bijzonder voorzichtig voor de plots opkomende wind.

Morgen start het WK voetbal en we zullen je natuurlijk wel op de hoogte houden van de belangrijke matchen die gespeeld worden. In eerste instantie natuurlijk de wedstrijden van onze Rode Duivels. Maar die mannen die mogen op dit ogenblik nog even acclimatiseren. Want ze zijn nog maar sinds gisteren zeker of eergisteren toegekomen op hun standplaats in Seattle. En ze moeten dus een beetje bekomen van de jetlag. Hopelijk zijn ze helemaal fris en helemaal klaar om de eerste wedstrijd tegen

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
3: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

viert deze zomer haar 68ste verjaardag, maar ze is nog lang niet op pensioen. Staat ondertussen al jaren in de Rock'n'Roll Hall of Fame en ik denk dat we de komende maanden nog het een en ander van haar mogen verwachten. Of ze nog ooit naar Vlaanderen zal komen optreden, dat is natuurlijk een ander paar mouwen. En ook over het feit dat er iemand zit op te wachten. Nu, je hoort ze geregeld wel eens langskomen hier bij Familie Radio. Heb je trouwens zelf een favoriete plaat? Wil je eens iemand verrassen met zijn of haar verjaardag? Dat kan hier in de Wekkerradio altijd geregeld worden. Ruim op voorhand een seintje geven wanneer het zal zijn. En dan proberen we dat zeker in orde te krijgen.

dinsdag 10 juni. Het is vandaag een speciale dag voor Sabine. Sabine is iemand die geregeld meeluistert naar Familie Radio. En Peter, haar man, die luistert ook mee. En die heeft zomaar een berichtje gepost op mijn Facebookpagina om te vertellen dat zijn Sabine vandaag haar 55ste verjaardag viert. Hij wil daar op een of andere manier verrassen en doet het dus op deze manier. Net voor 8 uur, de jarige van de dag dus. Vandaag onze Sabine. Ze viert haar 55ste verjaardag.

0: Hans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt onmiddellijk een rijverbod van 12 uur, staat in een nieuwe wet die gepubliceerd is in het Staatsblad. Nu hangt de duur van het rijverbod, variërend van 2 tot 12 uur, nog af van de exacte hoeveelheid alcohol in het bloed. Met de verstrenging wil de overheid een krachtig signaal uitsturen naar hardleerse bestuurders. Voor het eerst reist er een Europeaan mee op een Artemis ruimtevaartmissie naar de maan. Het gaat om een 49-jarige Italiaanse astronaut. Hij zal samen met 3 Amerikanen de ruimte ingaan. De lancering van de Artemis 3 staat gepland voor eind volgend jaar. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil hiermee de weg vrijmaken om in 2028 opnieuw mensen op de maan te zetten. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het bekende Aztekenstadion en daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. De demonstranten die lid zijn van de Mexicaanse Onderwijsbond eisen een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse en de bond dreigt ermee om ook de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika te saboteren. Een Belg heeft de jackpot van EuroMillions gewonnen. Die is in één klap 175 miljoen euro rijker en dat is een absoluut Belgisch record. De winnaar kruiste als enige de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterretjes aan. We starten droog, later stijgt de kans op buien en onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Het weekend brengt beterschap met droger weer, meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden.

0: goed.
1: Er bestaat geen formule om op een ideale manier aan de dag te beginnen, maar wij kunnen er wel bij helpen natuurlijk. Elke dag van de week zijn we samen in de Wekkerradio hier bij Familie Radio. Het is 8 uur geweest. Ik pak je heel graag mee naar 10 uur deze voormiddag.

0: schuif even op. Ik neem je heel graag mee naar 10 uur deze voormiddag. En als jij onderweg bent, misschien samen met collega's in de wagen, wel, zet de radio wat luider, want er komt nog het een en ander op je af, hoor. Ik heb straks namelijk muziek uit de jaren 80 van onder andere de Dire Straits met The Walk of Life. En tussendoor toch nog even vermelden dat we deze zomer buiten komen met Familie Radio. Familie Radio zomert elke vrijdag van de maand juli. En ook in de tweede vakantiemaand, de eerste twee vrijdagen van augustus, komen we naar buiten. Hoe dat allemaal in zijn werk zal gaan, wie er allemaal zal bij zijn, wel, je kan het dagelijks de update gaan ontdekken op onze Facebookpagina. Dus ik zou die zeker af en toe eens goed in de gaten houden.
1: Familieradio, bij ons ben je

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. En je kan je soms niet inbeelden wat je allemaal op het internet terugvindt. Welke artikels en zo. Nu las ik hier iets, een hele grote vette titel. Dat onderzoekers suggereren dat alleenstaande vrouwen van in de 70 vaak gelukkiger zijn. Ik heb het artikel nog niet verder gelezen, dus enkel de titel. Alleenstaande vrouwen van in de 70 die zouden vaak gelukkiger zijn. Ten opzichte van wie of van wat, dat heb ik nog niet gelezen. Maar als jij dus een jonge dame bent, in de fleur van je leven, een vrolijke 70er dus, ben jij nu gelukkiger dan dat je, ik zeg maar wat, 20, misschien 15 jaar geleden was. Als je wil en kan reageren, dan mag het altijd. Ik lees het artikel nog even en dan komen we er straks nog even op terug hier

dinsdagochtend met ook Jean Thomas op de radio hier bij Familie Radio. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met vooral deze namiddag opnieuw buien met zelfs kans op onweer. De maxima die liggen ergens tussen 14 graden aan de kust en mogelijk 18 graden in het binnenland. En de wind die waait matig uit het zuidwesten, later ruimend naar het westen. Morgenochtend is het zonnig, behalve in de Ardennen. Geleidelijk krijgen we een afwisseling van zon en wolken, waaruit enkele buien kunnen vallen. In de late namiddag, morgen dus, neemt de bewolking opnieuw toe. En de temperatuur morgen houdt het ook gezien bij 17 graden. Ook vrijdag zijn er nog wolken op de weerkaart, maar af zaterdag is het eerst nog bewolkt, later zal de zon er zijn. Maar ja, het weekend, dat is op dit ogenblik nog verre toekomstmuziek.

Cookie Dingler en français en de femme libérée op deze mercredi matin bij Familie Radio. En nu we toch in het Frans bezig zijn, wel, ik ga er nog één bij doen.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

meebrullen is absoluut niet verboden. De Crocodile Rock van Elton John op deze woensdagochtend hier bij Familie Radio. Onderzoekers suggereren dat alleenstaande vrouwen van in de 70 vaak gelukkiger zijn. In de collectieve verbeelding leven vrouwen van middelbare leeftijd gelukkig samen met hun echtgenoten en maken ze hand in hand cruises met hun levenspartners. Nu, volgens psychologen zijn getrouwde vrouwen van in de 70 echter niet de meest gelukkige. Vrouwen van in de 70 die ervoor kiezen om op latere leeftijd single te blijven daarentegen, ervaren elke dag zo'n beetje de tweede helft van hun levensgeluk. Wat is daarvan aan? Is dat in de praktijk ook zo? Hoe ervaar jij dat? Ben jij een jonge dame van in de 70? Ben je single? En kan je getuigen of wil je er iets over vertellen? Het kan altijd hier bij Familie Radio. En wie weet wat er nog allemaal volgt. Dit hier is muziek van Sugero.

woensdagochtend, de wekkerradio bij Familie Radio. We gaan nog door tot 10 uur deze voormiddag. En dit is nog een hele vrolijke van Tina Rosita.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Dit is hem. Dit is hem.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en deze week is mijn nieuwe single Baila Baila mee de prachtplaat bij Familieradio. Familie's prachtplaats. Fiesta op de radio.

Het was een van de gemakkelijkste beslissingen van de voorbije maanden om deze plaat, de nieuwe van Frank Galan, tot prachtplaat te kiezen deze week. Je hoorde Baila, Baila mee hier bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden, we zijn ondertussen 9 uur gepasseerd. Het is, zoals je wel weet, woensdagochtend vandaag, de 10 juni. De examenperiode of de blokperiode is volop aan de gang en dat betekent toch een impact op het hele gezin. Zeker als je met studerende kinderen zit. Maar wij proberen het allemaal zo goed als mogelijk in goede banen te leiden. En je weet het, als je wat afleiding nodig hebt en eens een favoriete plaat wil horen, dan kan dat hier in de Wekradio zeker geregeld worden.

0: blijft gewoon goed. Zelfs na al die jaren nog altijd leuk klinkend. 'S Ochtends op de radio, ook hier bij Familie Radio. Lilian Saint-Pierre en de Soldiers of Love. Ik stelde vanochtend de vraag, een vraag naar aanleiding van iets wat ik op het internet heb gelezen. Een vraag aan alleenstaande vrouwen van in de 70. Volgens onderzoekers zouden die veel gelukkiger zijn dan dames van 70 die wel een levenspartner hebben of die wel getrouwd zijn. Ik heb, ik moet daar eerlijk in zijn, niet echt veel reacties gehad, maar ik ben toch nog altijd benieuwd. Is er iemand die erop kan reageren? Want die zouden in feite de twee kanten moeten meegemaakt hebben natuurlijk. 70er zijn met een partner en dan 70 zonder een partner. Wie van die twee is het gelukkigst?
1: De grootste

Familieradio Zomert, daar heb je meer dan waarschijnlijk al wel over gehoord of misschien gelezen als je geregeld is passeert op onze Facebookpagina. Kort genomen, we gaan de hele maand juli, elke vrijdag, gaan we op stap met onze mobiele studio. En we brengen over de hele periode, want de eerste twee weken van augustus, die zijn er ook nog bij, brengen we 70 Vlaamse artiesten mee. Wie precies wanneer komt, het is nog niet allemaal in elkaar gepuzzeld, maar we proberen het natuurlijk zo evenwichtig mogelijk te maken. En we hopen er natuurlijk op dat jij er minstens één keer zal bij zijn. Dus surf nu even naar de Familieradio Facebookpagina en ga daar gewoon eens alles nalezen en dan alles noteren in je agenda voor deze zomer, zodat je zeker niks mist van Familieradio Zomert. Ja.

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Goedemorgen, het blijft vandaag vooral wisselend bewolkt, al zullen er ook mooie opklaringen zijn. Vanmiddag is er meer dan waarschijnlijk toch weer regen mogelijk in sommige delen van Vlaanderen. Temperatuur die schommelt van 14 graden aan zee tot mogelijk 18 graden aan de kust. Pas vanaf vrijdag zal het weer wat lente worden.

Corrie Konings met een tekst die elke Vlaming wel kan meebrullen, zeker. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En dat meebrullen, dat kan hier elke dag bij Familie Radio. Jij en ik, wij zijn nog even samen. Het is te zeggen, nog een dikke 10 minuten in de Wekkerradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen, ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
4: Durieux.be.
5: Hallo, met de Bunny Club.
6: Ah, zijn jullie al open?
5: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
6: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
7: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
8: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

steeds een van de populairste boys in de hitparade. Je hoorde Just The Way You Are. En zo zijn we bijna bij 10 uur aangekomen. Het einde van de wekkerradio voor vandaag. Maak er nog een hele gezellige woensdag van. Ik zie je graag morgenochtend vanaf 7 uur.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

een droge start. Er volgt al snel regen tegen de middag. Een kans op onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Richting weekend droger met meer zon en temperaturen. Tot 22 graden dan.

0: Meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weiën, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
6: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
7: Durieux.be.
0: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: een droge start. Er volgt al snel regen tegen de middag. Een kans op onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Richting weekend droger met meer zon en temperaturen. Tot 22 graden dan.
1: De grootste hit van

0: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

ons klaar. We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: In de Noord-Ierse stad Belfast is de situatie volledig geëscaleerd na een bloedige steekpartij. Honderden betogers hadden zich verzameld voor hevige anti-immigratieprotesten. Er zijn inmiddels huizen en auto's in brand gestoken, waardoor verschillende bewoners hals over kop zijn geëvacueerd. De Noord-Ierse politie en de Britse autoriteiten roepen dringend op tot kalmte, maar de rellen blijven duren. Het Amerikaanse leger voert nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran. Dat meldt CENTCOM, het militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de Amerikanen is deze militaire missie een passend en evenredig antwoord op de aanhoudende en ongerechtvaardigde Iraanse agressie van de afgelopen uren. De Brusselse politie reageert scherp op de recente onlusten tijdens protesten in de hoofdstad. Jurgen de Landseer, korpschef van de zone Brussel-Zuid, benadrukt dat betogen democratisch recht is, maar toch keurt hij de chaos in het centrum af. Volgens de Landseer worden de manifestaties de laatste dagen steeds vaker gekaapt door georganiseerde groepen jongeren die bewust op rellen uit zijn. In Limburg vallen de zonnepanelen het vaakst uit van heel Vlaanderen. Netbeheerder Fluvius keerde vorig jaar 92.000 euro aan compensaties uit in Limburg. In heel Vlaanderen ging het om ruim 165.000 euro. De omvormers van de panelen kunnen stilvallen op zonnige momenten omdat het lokale elektriciteitsnetwerk de stroompieken niet kan verwerken. En in Marokko zijn 11 vermeende topcriminelen opgepakt. De verdachten worden in België, Frankrijk of Nederland gezocht voor internationale drugshandel, witwassen en grootschalige fraude. Volgens de Marokkaanse politie liepen er tegen het netwerk al langer nationale en internationale arrestatiebevelen. De weersverwachting dan. Eerst droog, daarna de kans op buien en onweer 18 graden. Donderdag en vrijdag wisselvallig. Het weekend wordt droger met meer opklaringen bij 22 graden.
2: Weer of geen weer, bij ons ben je thuis. Familie Radio.
3: En dit is hem. Dit is hem.
2: Families.
4: Hallo, ik ben Frank Galan en deze week is mijn nieuwe single Baila Baila Me de prachtplaat bij Familie Radio.
2: Familie's prachtplaats.
4: Fiesta op de radio.

En het is intussen al woensdagmiddag. Blij dat je bij ons bent. Je hoorde net onze prachtplaat Frank Galan. En hij staat te schitteren ook op onze website familieradio.be. Je hoorde zijn nieuwe single Baila, Baila Mee.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Zit je aan tafel, smakelijk eten. Je hoorde net de groep Queen uit eind jaren 70 met Crazy Little Thing Called Love. Fijn dat je bij ons bent trouwens. Dit is Familieradio tijdens de middaguren met een pak vrolijke vrienden van bij ons, maar ook uit Nederland, want dit is Benny Nijman. Nog even met deze mooie single uit de jaren 80. Liefde is als een sigaret. Welkom bij Familieradio en blij dat je luistert.
2: Met of zonder.

Aurélie weet niet echt te kiezen, hè. Is het nu roze of rosé? Wel, neem ze gewoon allebei, dan moet je niet kiezen. Zometeen hier bij Familie Radio nog even de groep Blue met One Love. Maar eerst blijven we in Vlaanderen voor deze nu van Lilian Saint-Pierre.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloge.

0: of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

En het is ook een wondermooi liedje, hè. Freemouth was dat, dus met wondermooi op deze woensdagmiddag. Of het weer ook zo wondermooi is, dat bekijken we zo meteen in het weerbericht. Eerst nog deze rustige van Marco Borsato en Sita. Dit is Lopen op het water. Een hele goede middag.

Vandaag is het vaak wisselend bewolkt met opklaringen, maar ook kans op enkele buien. Vooral in het westen kunnen die buien fel zijn. Aan de kust blijft het meestal droger en zonniger. De temperaturen die schommelen tussen de 13 en 18 graden. De wind die waait zwak tot matig. Vanavond en vannacht breiden de opklaringen zich verder uit, al kunnen er nog altijd enkele buien ontstaan. Morgen donderdag wordt het opnieuw wisselend bewolkt en later op de dag trekt een regenzone van west naar oost over het land.

muziek was dat, Duitsstalige muziek van Christina Bach en daarvoor ook nog Corrie Konings. Op dit moment loopt er een film over Michael Jackson, zijn leven. Er was ook de voorbije weken een documentaire, dus Michael Jackson is terug volop in de spotlights. En hier is hij nog even bij Familie Radio met een liedje uit de jaren 70. Off the Wall is dit dus, van Michael Jackson.

0: met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

terug naar eind jaren 70 hier bij Familie Radio op deze woensdagmiddag met Robert Palmer en Best of Both Worlds. En dit is Laura Tesoro van bij ons met haar liedje waarmee ze op het Eurovisie Songfestival stond. Dit is What's the Pressure?

De zomerse single van Dave Calbo was dat, recht vooruit hier bij Familie Radio. En wij gaan inderdaad ook recht vooruit op naar 1 uur met straks deel 2 van deze Hey Hallo, het is middag. En dit is eerst nog Arsenal onder meer met de single Melvin.

0: Jeroen Rijkenboer.
1: En dat was daarnet de Britse popgroep Right Said Fred met Don't Talk, Just Kiss. Die is wel relatief direct, hè, in zijn omgang. Ja, toch maar mee opletten, denk ik. Zometeen gaan we mee met Jeroen De Gank. En zijn single Neem Me Mee komt er zometeen aan. Eerst naar Nederland voor de groep Doe Maar met Belle Hélène.

Ja, heerlijk meesterwerken hè? Van Yuzu Endor en Nene Cherry. Je hoorde 7 Seconds uit eind de jaren 90. Straks hoor je de herwerking van Udo met het liedje Isn't It Time. Komt er zo meteen aan na dit mooie singeltje van Kleimans en van Geel.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar Buddy's Gold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

nieuwe single was dat van Danny de Rover. En trouwens, alle nieuwe singles zetten we elke zaterdag op een rijtje tijdens Peters Vlaamse 40 en de Bene Top 50. En dit is een mooie samenwerking van David van Dijk en Corrie Konings. Waar je ook gaat.

Vandaag is het vaak wisselend bewolkt met opklaringen, maar ook kans op enkele buien. Vooral in het westen kunnen die buien fel zijn. Aan de kust blijft het meestal droger en zonniger. De temperaturen die schommelen tussen de 13 en 18 graden. De wind die waait zwak tot matig. Vanavond en vannacht breiden de opklaringen zich verder uit, al kunnen er nog altijd enkele buien ontstaan. Morgen donderdag wordt het opnieuw wisselend bewolkt en later op de dag trekt een regenzone van west naar oost over het land.

En dat was nog even terug in de tijd voor deze van David McWilliams en The Days of Pearly Spencer. Ja, bij Familie Radio hoor je de grootste klassiekers en ook al onze vrolijke vrienden, waaronder deze nu van Bart Kael en Love Me Forever. In

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
4: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
5: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Ja, dat is meestal wel een goede openingsvraag, hè, om een gesprek op gang te trekken. How do you do? Je hoorde Mouth & McNeil uit 1971. We zijn in een zomerse bui en vanaf 21 juni hoor je ook heel veel zomerse muziek bij Familieradio, waaronder deze van Takabro.

Ja, de zomer komt naar je toe. Hè. We zijn intussen al de 10e juni en kijken dus uit naar 21 juni. Je hoorde de zomerse single Takabro met Takata. Misschien heb je wel kunnen meezingen. We gaan verder meezingen zometeen, ook na 2 uur. Straks hoor je ook het nieuws en het weer. En later is er nog een aflevering van Koffietijd. En ik heb nog deze voor jullie van Ida de Nijs. Tot morgen.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

In Merksplas is onder grote belangstelling afscheid genomen van zangeres en presentatrice Margriet Hermans. Haar dochter Céline bracht binnen een pakkend eerbetoon aan haar moeder, die op 72-jarige leeftijd overleed aan een zeldzame kanker. De plechtigheid sloot af met een staande ovatie en de bekende hit Lekker blijven hangen en Een vriend. De politie heeft 10 verdachten opgepakt in een groot onderzoek naar de uitbuiting van sekswerkers. Het Leuvense parket spreekt van een omvangrijk netwerk van mensenhandel en witwaspraktijken. Vorige week vielen speurders binnen op 37 locaties, waarbij €67.000 cash en verschillende bankrekeningen in beslag zijn genomen. Intussen meldt het Brussels parket een andere grote slag in het drugsmilieu. Bij 17 huiszoekingen is voor meer dan €8 miljoen aan cash geld, luxe horloges en dure auto's in beslag genomen. Het geld is afkomstig van Franse drugshandel en werd door geldkoeriers naar ons land gebracht. Op de Filipijnen blijft de balans na de zware aardbeving met een kracht van 7,8 oplopen. Er zijn nu al 46 doden geborgen en 17 mensen blijven vermist. In de Stille Oceaan heeft zich intussen een nieuwe El Niño gevormd. Volgens meteorologen wordt dit mogelijk de krachtigste ooit, wat wereldwijd kan leiden tot extreme weerfenomenen. Zo zouden er bijvoorbeeld op sommige plaatsen, en dan vooral op het Amerikaanse continent, in het oosten zeer warme toestanden kunnen ontstaan en in het westen veel regen. Maar het is op dit moment een beetje gokken. Het weer. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe en vallen er buien met kans op onweer 18 graden. Ook morgen en vrijdag nat. Pas zondag wordt het met 22 graden weer wat warmer.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Dit is hem.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en deze week is mijn nieuwe single Baila Baila Me de prachtplaat bij Familie Radio. Familie's prachtplaat. Fiesta op de radio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
4: Familieradio.
5: Je zegt

Het weer tot slot vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe en vallen er buien met kans op onweer 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het nat en koel. Pas vanaf het weekend wordt het beter.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
2: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
5: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
6: Een wereld van verhalen.
5: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
6: Summit.
5: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
6: Summit, een wereld van verhalen.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Amerikaanse president Donald Trump haalt op social media zwaar uit naar Iran. Volgens Trump heeft het land te lang gewacht om vrede te sluiten in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Amerikaanse vergeldingsaanvallen van vanochtend. Het geweld in de regio laaide de afgelopen dagen weer volledig op na het schenden van de wapenstilstand tussen Iran en Israël. Bij de zware loodsbrand van afgelopen weekend in Anderlecht zijn al 4 doden gevallen. De hulpdiensten hebben tijdens hun zoekacties in het puin 2 nieuwe lichamen gevonden. Dat meldt het Brusselse parket. De identificatie van de slachtoffers is volop aan de gang. De precieze oorzaak van de brand is onduidelijk. Vorig jaar hebben meer dan 69.000 inwoners de Belgische nationaliteit gekregen. Het Belgische Statistiekbureau registreert ermee een stijging van 15% ten opzichte van het jaar ervoor. De grootste groepen nieuwe Belgen zijn afkomstig uit Marokko, Roemenië en Syrië. Het weer vanmiddag en vanavond wisselen wolken en buien elkaar af met kans op lokaal onweer 18 graden. Morgen en vrijdag wisselvallig en koel. Pas zondag klimt het kwik naar 22 graden en wordt het beter en dus ook zachter.

0: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtect lost het op. HomeProtect komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtect biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
2: Homeprotect.be.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
3: Hallo, met de Bunny Club.
4: Ah, zijn jullie al open?
3: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
4: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
5: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
6: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het

rustig naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486

0: 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Vandaag is het vaak wisselend bewolkt met opklaringen, maar ook kans op enkele buien. Vooral in het westen kunnen die buien fel zijn. Aan de kust blijft het meestal droger en zonniger. De temperaturen die schommelen tussen de 13 en 18 graden. De wind die waait zwak tot matig. Vanavond en vannacht breiden de opklaringen zich verder uit, al kunnen er nog altijd enkele buien ontstaan. Morgen donderdag wordt het opnieuw wisselend bewolkt en later op de dag trekt een regenzone van west naar oost over het land.
1: Goedenavond Vlaanderen, dit is Familieradio.

0: zo dadelijk bij Familie Radio. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
0: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Experten waarschuwen voor nieuwe escalaties in het Midden-Oosten. Aanleiding een dreigement van de Amerikaanse president Trump op zijn platform Truth Social. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht met een reactie op het vredesvoorstel. Toch gaan de diplomatieke pogingen door. Onderhandelaars uit Qatar reizen straks nog naar Teheran voor crisisgesprekken. De inflatie in de Verenigde Staten blijft intussen onrustwekkend stijgen. Vorige maand piekte het cijfer op 4,2. Het hoogste niveau in bijna 3 jaar. De stijging is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende brandstofprijzen. Dat zet extra politieke druk op Trump, die belooft dat de inflatie net te doen dalen. Margriet Hermans zal postuum te zien zijn in het nieuwe seizoen van het VTM-programma De Verraders. Dat maakte haar dochter Céline bekend tijdens de uitvaartdienst. De opnames vonden plaats ver voor de presentatrice werd getroffen door de ziekte. Dochter Céline blikte emotioneel terug op het leven van haar mama op de begrafenis. De federale overheid heeft geen flauw idee hoeveel vastbenoemde ambtenaren langdurig ziek zijn, blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In de officiële statistieken van ruim 570.000 langdurig zieken ontbreken de gegevens van 500.000 ambtenaren. In het tennis is Zizou Berghs meteen uitgeschakeld op het grastoernooi van Rosmalen. Hij verloor in 3 sets van een Australische kwalificatiespeler. En dan het weerbericht. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en buien elkaar af met kans op onweer 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het nat en koel. Pas in het weekend wordt het beter.
1: Dit is hem.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en deze week is mijn nieuwe single Baila Baila mee de prachtplaat bij Familie Radio. Fiesta op de radio.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Lekker eten en is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
5: Zou je willen zeggen dat spijt te laat komt, maar er komt niks, er komt niks. Ik zou

0: Goes. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Vanavond en vannacht droger bij minima rond 10 graden. Morgen start droog, maar na de middag opnieuw wisselvallig en koel. De temperaturen zitten dan slechts rond 17 graden.

0: Radio.
1: Het klinkt.
0: En het zwingt.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Familie Radio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio. En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij. En communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Dit is hem. Dit is hem.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en deze week is mijn nieuwe single Baila Baila Me de prachtplaats bij Familie Radio. Familie's Prachtplaats. Fiesta op de radio.

0: De Sommerscollectie. Wat is jouw favoriete Willy Sommerslied?
1: Of ik ooit terugdenk aan die dagen, dat wij in het café

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio. En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Familie Radio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Never know how much I love you. She lived on a boat house down by the river.
3: You're the one I need. My
0: boy, Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
4: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: ons.
1: Familieradio.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Radio.
1: Het klinkt.
0: En het zingt.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Dit is hem. Dit is hem.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en deze week is mijn nieuwe single Baila Baila mee de prachtplaat bij Familieradio. Familie's prachtplaats. Fiesta op de radio.